Die groep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen andere pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De A348 tussen Arnhem en Doesburg wordt van 19 tot en met 30 oktober 8 nachten afgesloten voor onderhoud aan de Middachterbrug. Rijkswaterstaat vervangt de steunpunten van de brug. De werkzaamheden zijn 's nachts. Per nacht gaat één rijrichting dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de N317 en N338. Bij de afsluiting richting Doesburg loopt de omleiding ook via de A12. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. In het weekend wordt niet gewerkt. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

En ik zeg ook hallo tegen jullie allemaal. Jawel hoor, het is weer een lekkere ochtend. Donderdagochtend wel een beetje dauwtrappen vanochtend gedaan. Ik was heel vroeg wakker deze keer. En dat gebeurt mij niet vaak, kan ik je vertellen. Lekker even naar buiten, even over de postbank. Hoe mooi is dat met die zonsopgang. En dat was wel fris, maar hey, daar kun je op kleden. En we gaan ons lekker opwarmen nu in de studio. Ik heb een heerlijke kop warme chocolademelk gekregen. Dankjewel jongens, we gaan ervan genieten.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd door undercoverjournalisten terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In een nieuwe documentaire is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. En in Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Vivaldi en Someone You Love. Nou, we zijn op volle dreef met toch een show vandaag. En ik kreeg alweer een berichtje van Mariska uit Velp, die zich afvroeg waar Daniel Schuurman is gebleven. Nou, ik zal het jullie allemaal even vertellen. Hij was onderweg naar de studio vanochtend op zijn fiets. Dat vind ik al heel knap met het weer. Maar hij deed het. Maar onderweg ging het verkeerd. De band klapte en dan stond hij met een lekker band. Toen belde hij op of ik alsjeblieft de ochtendshow wilde doen. Nou, zo geschieden.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het opnieuw rustig najaarsweer. Er zijn flinke zonnige perioden, er trekken hooguit enkele wolkensluiers over en daarbij blijft het droog. Met een zwakke tot dat matige zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, met maxima snel oplopend naar 20 graden. Later in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereiken een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens naar een graad of 14 tijdens het komend weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

En dat was UB40. En het is Climate Snoezen. Zometeen het nieuws van 7 uur. En daarna ben ik weer bij jou terug met het tweede deel van de ochtendshow. En gaan we eindelijk lekker ontbijten. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, kost je 20 minuten extra. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Een sportwagen is woensdag rond 11 uur in het kanaal in Dieren beland. Meerdere hulpdiensten zijn snel ter plaatse gekomen om bijstand te verlenen. De oorzaak van het ongeval is momenteel onbekend. Er is nog geen informatie vrijgegeven over hoe de auto precies in het water terecht kwam. Daarnaast is het ook niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het incident. Verdere details worden nog onderzocht. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Sam Mendes hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor headlines en verkeersinfo. Gaat jullie allemaal even toelichten wat er deze ochtendspits op de weg te doen is allemaal. En waar je beter niet kunt zijn en waar je wel rustig langs kunt rijden. Het scheelt ook wat openbaar vervoer rijdt ook weer allemaal. Dat is voorlopig weer op de weg. Er komen meer acties aan, hebben ze al aangekondigd. Maar we gaan nog vanzelf horen wanneer dat is. We gaan nu eerst naar Just Talk.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort. Inmiddels 3 kwartier vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, rijdt langzaam over 11 kilometer. Op de A50 Apeldoorn en Arnhem heb je tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Sanmeer voelt zich al helemaal thuis. Ik hoop dat jij ook lekker thuis bent. Samen met Studio Reden natuurlijk. Misschien ga je wel thuis werken. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je helemaal geen last van de ochtendspits. En kun je gewoon lekker achter je bureau gaan zitten. Met een kop koffie erbij wellicht. Of een kopje thee of wat dan ook. En dan lekker door je werkdag heen. Ik help je erbij. Met de klanken van Donna Summer. En zij weet het zeker. This time, I know, it's for real. Je beleeft het hier op Studio Reden.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het opnieuw rustig najaarsweer. Er zijn flinke zonnige perioden, er trekken hooguit enkele wolkensluiers over en daarbij blijft het droog. Met een zwakke tot dat matige zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, met maxima snel oplopend naar 20 graden. Later in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereiken een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens naar een graad of 14 tijdens het komend weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

deel 2 van de ochtendshow. Maar zometeen ben ik nog even terug een uurtje en help ik jou op weg met het starten van jouw werkdag. En anders sowieso met het starten van een heerlijke dag die eraan zit te komen. Want dat ook.

0: 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
1: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
1: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Del 20 minuten vertraging over 14 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. En op de A50 Os-Arnhem bij Renkum 10 minuten extra. Ook dit komt door een ongeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl. De A348 tussen Arnhem en Doesburg wordt van 19 tot en met 30 oktober 8 nachten afgesloten voor onderhoud aan de Middachterbrug. Rijkswaterstaat vervangt de steunpunten van de brug. De werkzaamheden zijn 's nachts. Per nacht gaat 1 rijrichting dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de N317 en N338. Bij de afsluiting richting Doesburg loopt de omleiding ook via de A12. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. In het weekend wordt niet gewerkt. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

naar jou toe sturen. Dat komt er zometeen aan en dan hoor je weer waar het vast staat, waar je door kunt rijden. En nou ja, waar je gewoon lekker even rustig je gang kunt gaan natuurlijk. Zometeen dus. Maar nu eerst Nick Kershaw.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht doe je er 35 minuten langer over tussen knooppunt Empel en Waardenburg. En op de A50 van Os naar Arnhem heb je bij Renkum 10 minuten vertraging door een ongeluk. Dan de A50 van Arnhem naar Os, een kwartier extra reistijd tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het opnieuw rustig najaarsweer. Er zijn flinke zonnige perioden, er trekken hooguit enkele wolkensluiers over en daarbij blijft het droog. Met een zwakke tot dat matige zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, met maxima snel oplopend naar 20 graden. Later in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereiken een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens naar een graad of 14 tijdens het komend weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

daarmee komt een eind aan deze ontbijtshow van de donderdag. Vanmiddag wacht er een heerlijk lunchpakket op je, verzorgd door Richard Klopper. En dan om 4 uur ben ik er zelf weer met een nieuwe spitsuur. En morgenochtend staat Richard Klopper vroeg naast zijn bed voor de ochtendshow vanaf 6 uur. Tot gauw, bye bye.

0: 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. De EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. En vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
2: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
1: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau een sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 75 kilometer file. De A1 naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 minuten vertraging door bergingswerk. En diezelfde A50, maar dan van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Roosendaal verwacht de komende jaren een jaarlijks financieel tekort van 400 tot 500.000 euro. Volgens het college is zelfstandig blijven financieel en organisatorisch niet langer verantwoord. De gemeente wil daarom aansluiten bij de herindeling van Rhede en Brummen. Hoeveel de volledige fusie gaat kosten, is nog onbekend. Ook kan de gemeente geen aantallen geven van inwoners die tijdens het onderzoek voor een bepaalde optie kozen. De gemeenteraad van Roosendaal neemt op 10 november een besluit over het voorstel. Je leest het gehele bericht ook op studiohede.nl.
1: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne gaat weer Russische energiedoelen aanvallen. President Zelensky zegt dat de aanvalspauze is afgelopen omdat Rusland zich niet aan de afspraken houdt. President Trump kondigde zondag plotseling een bestand aan. Onrust gisteravond in de Amsterdamse buurt Floradorp. De ME is daar ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. De bewoners zijn boos omdat de gemeente niets voelt voor een alternatief plan voor het traditionele vreugdevuur met Oud en Nieuw. Na 12 jaar van uitstel is tussen Noord-Korea en China een nieuwe brug geopend. Die brug is al lang klaar, maar Noord-Korea lag dwars bij de aansluiting op de weg. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 naar Amsterdam rijdt het nog langzaam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. En op de A50 Arnhem-Os tussen Knoppen Valburg en Ravenstein is het oponthoud nog 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het opnieuw rustig najaarsweer. Er zijn flinke zonnige perioden, er trekken hooguit enkele wolkensluiers over en daarbij blijft het droog. Met een zwakke tot dat matige zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, met maxima snel oplopend naar 20 graden. Later in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereiken een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens naar een graad of 14 tijdens het komend weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Blijft droog, met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. De A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de provincie Gelderland nu 2 files op de A1. In de richting van Apeldoorn is dat vanuit Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het ging daar mis, het komt dus door een ongeluk en de berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 25 minuten langer over. 30 minuten vertraging op de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoevelaken. Dan de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op de A1 vertraging op richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A50 Arnhem richting Oslo loop je vertraging op. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat een vrachtwagen met lekke band ter hoogte van Renkum. De rechterrijstrook is daarom dicht en je vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: terwijl landelijk de voorkeur vaker uitgaat naar zomertijd. Je leest het gehele bericht ook op studioerheden.nl.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

van de show. Zo vlak voor 10:30 in het lunchpakket op Studio Reden. Shawn Mendes, Treat You Better. Nou, leuk. Dat doen we met de liedjes 24 uur per dag hier, hoor. Daar hebben we een fluwelen handschoentje voor. En we draaien ze dan netjes voor je af. Daarvoor was het Alex Warren, Passenger. En daarvoor Taylor Dane. Wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Bruno Mars naar Janet Jackson.

wat is er toch lekker, hè? Mag ik dat vinden? Jazeker mag je dat vinden. Bruno Mars, On My Soul. Hij is erg druk tegenwoordig, hè? Want hij staat met meer liedjes in de hitparades. Dat liedje met Carol G. Still, maar die zat vandaag niet in het broodrommeltje. Misschien morgen. En wil je mijn levende lijven aanschouwen? Dat kan morgenavond in Vancouver, Canada, in de BC Play Stadium om 5:00. Wees er op tijd bij, dus dan moet je nu je koffertjes gaan pakken. Richting Alphen in het lunchpakket met de Frank Boeijengroep.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten van de NOS over een angstcultuur binnen de ploeg. Wel zegt de organisatie dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de eigen cultuur. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Singer A-Lok. Niet te verwarren met die apparaten waar ze bij de Nederlandse spoorwegen mee rijden. Dat is een E-Lok, ja. Die zingt ook, maar dan heel anders dan wat je zojuist hoorde. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. We zijn aan het lunchpakket. Dat doen we iedere werkdag tussen 12 en 1 hier bij Studio Reden. We hebben nog Jan met het weer voor Reden Roosendaal. De kantinelander komt er ook aan. We gaan eerst lekker luisteren naar David Gada, Teddy Swims en Tones and I.

Een ingewikkeld liedje, oftewel een technisch liedje, gezongen door Milo, onze zuiderbuur. Het is een cover, hè? Het is niet het origineel van hemzelf. Het is het origineel van 50 Cent, Justin Timberlake en Timbaland. We gaan zo schakelen met Jan van Gelder met het weer voor Reden Roosendaal.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Er zijn vanmiddag flinke zonnige perioden. Er trekken hooguit enkele wolkensluiers over en daarbij blijft het droog. Met een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, met maxima snel oplopend naar 20 graden. Later in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereiken een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens naar een graad of 14 tijdens het weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: countrymuziek. Deze valt daaronder. Helen Langley, Chosen Texas. Ik heb de hele middag de tijd om op zoek te gaan naar cowboylaarzen, paardrijles. En op zoek naar een stuk touw. Ja, nee, niet daarvoor, maar om paarden te vangen. Dan voelt je eigenlijk een cowboy. Dit was het voor vandaag. Morgen zijn we er weer rond 12 uur. 4 uur Daniel en wij sluiten vandaag af met Jackie.
1: Kantine Knaller.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat vast op de N302 Kootwijk-Harderwijk. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Garderen en de N344. Er is een ongeluk gebeurd en het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de N302 in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de N344 en Garderen. Het verkeer wordt daar omgeleid. En op de A2 staat een lange file door een ongeluk van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. De vertraging is meer dan een uur en er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Het zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. 76 kilometer file, 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Afrit Kerkdriel. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer langzaam rijdend verkeers ten nasleep van een ongeluk. A50 Arnhem-Os, kwartier vertraging bij Ravenstein. En 10 minuutjes op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De provincie Gelderland vraagt inwoners die binnen 500 meter van de Veluwe wonen om zoveel mogelijk te kiezen voor schone vervoermiddelen. Dat staat in een brief die bewoners hebben ontvangen. De provincie informeert hen ook over financiële steun en subsidies in verband met de stikstofregels. Het advies om schoner vervoer te gebruiken is niet verplicht. Hoeveel brieven er zijn verstuurd en hoeveel inwoners in Rhede de brief hebben gekregen, is niet bekend. Je leest het gehele bericht ook op studiorhede.nl.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

maken ze toch geweldige muziek. Kensington, elke plaat is goud waard wat mij betreft. We gaan naar de flits uit het verleden. Want Theresia van Avila wordt vandaag...

0: myself. Maar eerst gaan we naar En Vogue. Ook een heerlijke plaat weer. Don't Let Go. En die hoor je hier op Studio Reden.
1: Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

Ja, heerlijke plaat van Alex Warren en Fever Dream. En jawel hoor, zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 4:30. De middagspits is in volle gang. Het is donderdagmiddag. Veel mensen zijn nog vrij. Denken van nou, ik ga lekker op tijd naar huis. En ze hebben gelijk ook. Thuis lekker opwarmen, warme bekers van kranenmelk enzovoort. Want nu is het nog lekker, maar morgen is het weer koud, hè?

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken. De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De automobilist kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Het OM heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het weer, nu nog zonnig, later wat meer bewolking en het is 18 tot 20 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs de files in onze regio, die staan op de A2 Eindhoven-Utrecht. 20 minuten vertraging bij Alfred Kerkdriel. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is weer vrijgegeven bij Zaltbommel na een ongeluk. Maar er staat nog wel 11 kilometer file met een half uur vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens, kwartier vertraging bij Zevenaar. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht een kapotte auto bij knooppunt Grijzoord. Linkerrijstrook is dicht, 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Half uur vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Sliedrecht Oost. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dan staat weer 13 kilometer file bij Ravenstein. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: dit toch lekker zeggen. We hebben wel van die grote speakers staan hier bij Studio Reden. En als deze plaat er dan doorheen komt, dan knalt hij echt de ruimte binnen. Ik vind het heerlijk. Ik hou ervan. Lekker hard ook zetten. Ja, het kan makkelijk. Het is hier goed geïsoleerd, dus geen enkel probleem. De buren zullen geen last ervaren, dus dat is wel heel fijn. Wat gaan wij doen? Jouw werkdag loopt bijna op zijn eind. En dat betekent dat ik jullie even attenderen op de socials van Studio Reden. Nu kun je vanavond mooi even lekker rustig gaan liggen kijken wat wij allemaal voor nieuws hebben. Je kan ons liken, ons volgen en altijd op de hoogte blijven van dat laatste nieuws uit jouw regio. Maar wat ook leuk is, ook jij kunt nieuws bij ons langsbrengen natuurlijk. Heb jij nog iets meegemaakt? Heb jij een bijzonder verhaal? Heb je iets gezien, iets aparts? Laat het weten. We zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Kijk op studioreden.nl hoe je met ons in contact komt. En deel jouw verhaal met jouw regio.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

relax, take it easy. Nou, ik zou zeggen, ontspan ook nog even lekker. Zo tegen het einde van je werkdag. En geniet zometeen van de weerberichten van Jan van Gelder. Volgens mij heeft hij wel aardig nieuws wat dat betreft. Maar eerst gaan we luisteren naar Ariana Grande samen met Justin Bieber. En wat een fijne plaat.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Er zijn vanmiddag flinke zonnige perioden. Er trekken hooguit enkele wolkensluiers over en daarbij blijft het droog. Met een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Vrijdag begint nog droog en ronduit zonnig, met maxima snel oplopend naar 20 graden. Later in de middag draait de wind naar het noordwesten en bereiken een regenzone en koelere lucht de provincie. De temperatuur daalt vervolgens naar een graad of 14 tijdens het weekend. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel 20 minuutjes vertraging. 25 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want rijdt langzaam over 13 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. Dus de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 20 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Is het file rijden over 14 kilometer tussen Heteren en Ravenstein. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Presikhaven altijd nog 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: De provincie Gelderland vraagt inwoners die binnen 500 meter van de Veluwe wonen om zoveel mogelijk te kiezen voor schone vervoermiddelen. Dat staat in een brief die bewoners hebben ontvangen. De provincie informeert hen ook over financiële steun en subsidies in verband met de stikstofregels. Het advies om schoner vervoer te gebruiken is niet verplicht. Hoeveel brieven er zijn verstuurd en hoeveel inwoners in Rheden de brief hebben gekregen, is niet bekend. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

wereldkampioenschap wielrennen. Maar wie won de beker? Het was een Nederlander. Jawel. Hij heeft gewoon hier geen Nederlands gestaan. Misschien staat hij er nog steeds, ik weet het niet. Maar het was Johan Museeuw die won de wereldbeker wielrennen op die dag. Dat heeft hij toch wel heel mooi gepresteerd. Dus dat doet hij goed. Ja, ik doe het er niet na, want ik vind fietsen best leuk. En ik doe het ook wel eens over de postbank zo, die mooie vergezichten bekijken. En dan af en toe even gaan zitten op zo'n bankje onderweg. En even lekker voor je uitkijken. Hoe heerlijk is dat? En hier en daar een keer een wild dier zien zo. Als je op het goede tijdstip op de postbank bent, dan krijg je toch hele leuke dingen te zien, kan ik je vertellen. Dus dat is zeer zeker een aanrader.

Anna brengt ons toch wel in hogere sferen, kan ik je zeggen. Zometeen, headlines en verkeersinfo van 5:30. We zitten midden in de avondspits, dus alsjeblieft, doe voorzichtig als je de weg op gaat. Maar zit jij in het openbaar vervoer, dan heb je het makkelijk. Dan kun je lekker oortjes in doen.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. Zo willen de partijen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron zegt dat Europese NAVO-landen voor hun nucleaire afschrikking niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth zei dat de executie door een vuurpeloton live zou worden uitgezonden, maar volgens Trump willen veel mensen zoiets niet zien. Het weer, morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen, dan is het nog maar een graad of 14.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Gelderse wegen wordt langzaam gereden over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 17 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Een half uur vertraging daardoor. Half uur vertraging heb je ook als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Zaltbommel de kop van 24 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer vanaf Nieuwegein. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. A12 Utrecht-Duitse grens, 20 minuten vertraging. Bij Zevenaar, half uur vertraging op de A50 ook vanuit Arnhem naar Os. 28 kilometer file tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En een kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Douwe Bob en No To Self. Ook weer een fantastische plaat. Wederom een country show. Dat valt me op dat de laatste tijd regelmatig platen worden uitgebracht die de country feeling een beetje oproepen. En ja, ik vind het mooi hoor. Ik hou er wel van. Het is weer eens wat anders dan wat we een aantal jaren achter elkaar hebben gehoord. Het is toch wel leuk. Een hele fijne afwisseling, vind ik zelf. Wat gaan wij doen, mensen? We gaan eten. Jawel, we gaan lekker eten zometeen. We zijn hier bij Studio Reden ook al druk aan het kokkerellen, heb ik begrepen. Ik hoor het al een beetje sissen hier en daar, dus er staat beneden wat te kokkerellen. Dus wij gaan zometeen zien wat er op tafel komt. Ik ben benieuwd.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

vind ik helemaal prima hoor. Geen enkel probleem. Natasha Benningfield. Zometeen. Jan van Gelder hebben we te zeer bericht. Die heeft inmiddels al wat achter de kiesje. Die heeft al gegeten. Die is altijd zo snel, hè. Maar die komt zometeen naar jou toe. Met het weer dus.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het in Gelderland droog met wat meer bewolking. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af met minima rond 12 graden. Vrijdag begint nog droog met in het oosten wat zon, maar de bewolking neemt snel toe en in de middag trekt vanuit het westen wat regen over. Voordat het gaat regenen stijgt de temperatuur naar 19 à 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en wordt vrij krachtig. Zaterdag is het met een frisse noordenwind wisselend bewolkt met geregeld zon en enkele buien bij ongeveer 14 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: is Studio Ede. 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lafrijse heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lafrijse al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Gelderse wegen wordt langzaam gereden over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Kwartiervertraging tussen Stroep en Hoevelaken. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door 18 kilometer file tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuwegein-Zuid duurde 40 minuten langer over. En een kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: John van Beukering moet zich verantwoorden bij de KNVB. Hij wordt beschuldigd van het uitdelen van een klap aan de Apeldoornse voetballer Guillermo Dumay van IJsselmeervogels. Hij was toen nog assistenttrainer bij GVVV. De oud-voetballer uit Velp is al geschorst voor 60 dagen door de Voetbalbond. Maar Van Beukering wil vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Op beelden is nergens te zien dat de klap wordt uitgedeeld. De zaak draait louter om getuigenverklaringen. Als de aanklacht gegrond wordt verklaard, dreigt een schorsing van 2 jaar. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: uit Heerhugowaard is de winnaar. En Sudoku-puzzels zijn in 2005 geïntroduceerd in Nederland. Nou, we zijn nu 21 jaar verder en ik snap er nog steeds helemaal niet van. Hoe werkt dat nou? Ja, weet je, iemand heeft het me wel eens uitgelegd, maar ik kom er niet uit. Het komt gewoon niet binnen. Ja, dit is niet mijn talent blijkbaar, dat Sudoku. Met al die cijfertjes. Ik kan er geen chocola van maken, dus ik heb opgegeven.
1: Studio Reden,

nu nog op de weg is, rij alsjeblieft voorzichtig. Want het laatste verkeersniveau komen zo meteen op je af. En dan hoor je ook waar het nog vast staat en waar je alweer door kunt rijden. Dus dat is ook wel fijn. Eerst deze klassieker van de Pointer Sisters.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het in Gelderland droog met wat meer bewolking. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af met minima rond 12 graden. Vrijdag begint nog droog met in het oosten wat zon, maar de bewolking neemt snel toe en in de middag trekt vanuit het westen wat regen over. Voordat het gaat regenen stijgt de temperatuur naar 19 à 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en wordt vrij krachtig. Zaterdag is het met een frisse noordenwind wisselend bewolkt met geregeld zon en enkele buien bij ongeveer 14 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Earth, Wind & Fire en Sing A Song. Nou, dat zal ik jullie besparen. Mijn zangkwaliteiten zijn niet van dusdanige aard dat we die met de wereld gaan delen. Zeker niet. Maar dit was een spitsuur voor deze donderdag. Dankjewel dat je erbij was. Morgen word je gewekt door Richard Klopper om 6 uur. Dus steun hem daarbij en zet die wekker. Fijne avond. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
1: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een twintje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
0: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de Kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet het dan gebeuren?
1: Ja, zwart op wit.
0: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.